0: wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt en we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerpen de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Dat is toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
2: Je weet, als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed. Ik denk dat we ons wel lang aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig geweest zijn en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij steeds of soms ook aanvallen uit. Zo is het op Saudi-Arabië. Dat land steunt de jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. En straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Karl Lacox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt het een heel druk punt.
2: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19, namelijk in Rums, die 2 weken

0: zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Spaanse stad Ceuta aan de grens met Marokko hebben duizenden inwoners geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles na de bestorming van de grens eind vorige maand. Tienduizenden mensen staken toen vanuit Marokko de grens over. De meeste keerden vrij snel terug, maar enkele duizenden migranten zouden nog altijd in Ceuta vastzitten. Volgens de organisatoren van de protestactie waren er zo'n 10.000 actievoerders, volgens de politie 5.000. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in de stad onhoudbaar. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8.000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
2: In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig zijn geweest en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. En op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
2: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19

0: Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op veertiennieuws.be.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
2: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er bosbranden. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd. Sinds een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Ook een snelweg werd afgesloten. Op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Boluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
2: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in de Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn 2e doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
5: Het was fantastisch om die laatste 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
2: Anderlecht speelde gisteravond tegen La Louvière en won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze live.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Wekenlang zullen er lange files staan op de E19. Mensen die vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijden, moeten vanaf vandaag rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Op de verbinding richting Zaventem, Leuven en Namen wordt het brugdek en de rijweg vernieuwd, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alle strippen opbouwen, dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt. En dit tot en met eind september.
2: Je zal dus op de E19 naar de Brusselse binnenring sterk moeten vertragen. Je moet dan een andere weg nemen dan normaal. Maar deze ochtend is er daardoor al veel verwarring geweest bij de autobestuurders, omdat je niet goed kan zien waar je precies naartoe moet. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam en de Indonesische inlichtingendiensten hielden dat schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn ook opgepakt. In het voetbal heeft Antwerp op de valreep gewonnen van SK Beveren. Beveren kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar met 2 doelpunten van Michael Vrij haalde Antwerp toch nog de zege binnen. De eerste match van het seizoen was toch wel meteen een lastige, vond Antwerp-verdediger Rijn van Helden.
4: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dan gaat Almanje troef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Beveren dat ook vrij goed deed, ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
2: Eerder haalde ook Anderlecht het met 2-1 van La Louvière. Vandaag heerst zonnig en rond de 28 graden. In de loop van de dag meer bewolking en kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
8: Wekenlang zullen er lange files staan op de E19. Mensen die vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijden, moeten vanaf vandaag rekening houden met zwaar.
9: De tijdloze live.
7: Het is 7 uur. Goedemorgen.
8: Wekenlang zullen er lange files staan op de E19. Mensen die vanuit

0: De Tijdloze live.
1: De verbindingslus op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
2: Maar deze ochtend is er door de signalisatie al veel verwarring geweest bij de autobestuurders, omdat je niet goed kan zien waar je naartoe moet. Op de E19 richting Brussel beginnen er vandaag trouwens ook nog werken ter hoogte van Rumst. En in Mechelen-Noord zijn ze ook al een tijd bezig aan een brug daar. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op een snelweg in Nederland. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen zware verwondingen op. De andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Altea in Spanje zijn 27 mensen gewond geraakt bij een vuurwerkshow aan de kust. Een vuurpijl week plots af van zijn baan en kwam terecht in het publiek op het strand. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Er waren tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp op de valreep gewonnen van SK Beveren met 2-1. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière. Het winnende doelpunt kwam er in de extra tijd. Tristan de Greef is tevreden, maar had zo'n lastige eerste match toch niet verwacht.
3: Heel blij wisten we in het begin dat we snel moeten scoren, dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden, zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen en dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
2: Vandaag heerst zonnig en rond de 28 graden. In de loop van de dag meer bewolking en kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden.
0: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 70.

0: Tijdloos.
1: Hoi, ik ben Helena en mijn favoriete zomerplaat is Smooth van Santana. Want elke keer als ik dat hoor, word ik instant geteleporteerd naar een zwoele zomeravond.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen. De oceanen zijn nog nooit zo warm geweest. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit werd gemeten in juli. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, dat om de zoveel jaar terugkeert, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan normaal. Maar dat komt vooral ook door de klimaatverandering, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas. Zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen.
2: Wereldwijd was het in juli erg warm, de tweede warmste maand ooit. Door de hitte en droogte zijn er in Europa al heel wat...
4: De tijdloze live.
3: Zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen.
2: Wereldwijd was het in juli erg warm, de tweede warmste maand ooit.

0: De Tijdloze live.
1: Om naar de Brusselse ring te kunnen gaan. En er zal daardoor dus ook file zijn. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt dat je er gewoon beter wegblijft.
2: Wel, al wie hier niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Het is eigenlijk zo dat op momenten dat die keerbeweging moet gemaakt worden op de Woluwelaan, dat er eigenlijk heel veel verkeer op de Woluwelaan zelf ook zit. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
1: Deze ochtend is er door de signalisatie daar al veel verwarring geweest bij de autobestuurders, omdat je niet goed kan zien waar je precies naartoe moet. Op de E19 richting Brussel beginnen er straks trouwens ook nog werken ter hoogte van Rumst. En in Mechelen-Noord zijn ze ook al een tijd lang bezig aan het werken aan een brug. In Frankrijk is er een onderzoek geopend nadat een squishy ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8 jaar. Het kind heeft nu tweede graads brandwonden. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel, een soort stressbal. Het is heel populair bij jonge kinderen. De Franse overheid onderzoekt nu hoe de squishy is kunnen ontploffen. Als het nodig is, wordt er een terugroepactie opgestart. In het voetbal heeft Antwerpen op de valreep gewonnen van SK Beveren met 2-1. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière. Het winnende doelpunt kwam er in de extra tijd. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
3: We zijn blij met de overwinning. Een goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 mans achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
1: Vandaag eerst zonnig en rond de 28 graden. In de loop van de dag meer wolken en kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw boven de 30 graden.
4: De tijdloze.
5: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
6: Dit zijn de woorden van Soul-legende Otis Redding. Als je de betekenis van het woord succes herleidt naar de kern, kom je tot de conclusie dat het simpelweg volhouden betekent. Succes draait niet alleen om talent of geluk. Volhouden is een onderschatte factor. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik herken die woorden. Hè. Ik ben heel lang in de politiek actief geweest. En ik denk, als je succes wilt halen, krijg je dat niet van vandaag op morgen. Maar moet je eigenlijk dagelijks de inspanning doen. En dan behaal je inderdaad succes. Dus het gaat meer om een kwestie dan volhouden, dan talent of geluk.
5: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke tijdloze artiest was na het zien van een Dire Straits concert zo onder de indruk van Mark Knopfler's gitaarspel, waardoor hij hem meteen uitnodigde om mee te spelen op zijn album Slow Train Coming uit 1979? A. Paul Simon. B. Leonard Cohen. Of C. Bob Dylan.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is C. Bob Dylan. Mark Knopfler speelt mee op alle nummers van het Bob Dylan-album Slow Train Coming, behalve het laatste nummer.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: ervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen. De oceanen zijn nog nooit zo warm geweest. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit werd gemeten in juli. Dat komt onder meer door het weerfenomeen El Niño, dat om de zoveel jaar terugkeert, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan normaal. Maar het komt vooral ook door de klimaatverandering. Sowieso was juli de op één na warmste julimaand ooit, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: Op wereldschaal zien we dat deze maand juli ongeveer 1,5 graad warmer was vergeleken met het begin van de industriële revolutie. En het toont aan dat een 1,5 graden wereld. Een wereld is vol klimaatrampen waartegen we ons moeten beschermen, maar waarvoor we ook moeten zorgen dat het niet verder uit de hand loopt door te stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas.
0: Door de hitte en droogte zijn er deze zomer in Europa al heel wat bosbranden geweest. In Frankrijk is een onderzoek geopend nadat een squishy ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8 jaar. Het kind heeft nu tweede graads brandwonden. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel, een soort stressbal. Het is heel populair bij jonge kinderen. De Franse overheid onderzoekt nu hoe de squishy is kunnen ontploffen. Als het nodig is, wordt er een terugroepactie opgestart. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn minstens 6 mensen gedood en 27...
2: De tijdloze live.
0: Jonge kinderen. De Franse overheid onderzoekt nu hoe de squishy is kunnen ontploffen. Als het nodig is, wordt er een terugroepactie opgestart. Bij een Oekraïense droneaanval

0: De Tijdloze live.
1: De rechter in de VS. Tupac werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas, wellicht door een drugscrimineel. Hij was amper 25 jaar. Tupac kwam uit Californië en was in de jaren 90 een van de beroemdste rappers, onder meer door dit nummer Changes.

0: Vandaag eerst zonnig rond de 28 graden. In de loop van de dag meer bewolking en kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar dan iets minder warm. En vanaf woensdag gaan we opnieuw naar de temperaturen boven de 30 graden.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. De Tijdloze.
2: Een zee van tijdloze muziek.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
5: Groenten en fruit worden duurder. De hitte en de droogte deze zomer zullen nog maanden gevolgen hebben voor de oogst van groente en fruit. Zullen er minder zijn dan anders en de prijzen zullen daardoor ook stijgen. In augustus worden er veel groente en fruit voor de winter gezaaid of geplant en dan hebben die veel water nodig, zegt deze kweker.
6: Zelfs als het in september, oktober begint te regenen, kun je nooit meer inhalen wat ze nu eigenlijk gemissen. Ik vrees eigenlijk dat mijn collega's en ik en ook een beetje de consument dat tot februari, maart volgend jaar gaan de gevolgen van hebben. Misschien zelfs nog iets langer.
5: De oceanen waren vorige maand warmer dan ooit werd gemeten in juli. Dat komt vooral door de klimaatverandering. En sowieso was juli de op één na warmste julimaand ooit. Wetenschappers herhalen dan ook dat de wereld dringend moet stoppen met het verbranden van olie en gas, anders zal het nog warmer worden. Door de hitte en droogte zijn er in Europa ook al heel wat bosbranden geweest deze zomer. Nu nog zijn er branden in Spanje en in Frankrijk, waardoor honderden mensen zijn gevlucht. Ook in het westen van Canada zijn er zware bosbranden. Daar is een vrouw van 80 jaar om het leven gekomen toen ze probeerde te vluchten uit haar huis. Door de bosbranden zijn daar 20.000 mensen geëvacueerd. Er is al 13.000 hectare natuur verwoest en ook heel wat huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver, 4 uur verderop, maar toch ziet hij ook de rook.
7: Wij kunnen de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel, dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg schiet nog steeds mensen die sigarettenpeuken weggooien en het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
5: Er zijn nog altijd veel mensen op zoek naar eclipsbrillen, omdat er woensdag een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is in ons land. Webshop Bol heeft heel wat brillen die te koop waren offline gehaald, omdat die niet aan alle veiligheidseisen voldoen. Zo'n eclipsbril moet je...
8: De tijdloze live.
5: Er zijn nog altijd veel mensen op zoek naar eclipsbrillen, omdat er woensdag een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is in ons land. Webshop Bol heeft heel wat brillen die te koop waren.

0: Het Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA for you. This is Tina. En Cooking with Knopfler.

0: beste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: Nieuws.
1: Hallo, ik ben Jenolien en mijn favoriete zomerplaat zou waarschijnlijk Lela van Dirk en de Domino's zijn, omdat ik enkele zomers geleden echt een hete bing ben tegengekomen op dat nummer en dat doet mij er altijd aan denken.
2: De tijdloze zomer.

0: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: Groente en fruit worden duurder. De hitte en de droogte deze zomer zullen nog maandenlang gevolgen hebben voor de oogst van groente en fruit. Er zullen er minder zijn dan anders en de prijzen zullen daardoor stijgen. In augustus worden er veel groente en fruit voor de winter gezaaid of geplant. En dan hebben die ook veel water nodig en dat is er niet. Alle kwekers moeten zich sowieso de komende jaren beter beschermen tegen droogte, zegt ook deze kweker.
6: In de winter hebben we zoveel regen, hebben we soms wateroverlast. Zou dat allemaal kunnen opvangen in die reservoirs? En dat de overheid ook wat mee investeert, wat ze nu al doen op bepaalde plaatsen in bufferbekkens, die nu voor de telers een zegen blijkt te zijn. En ik denk dat we dan twee vliegen in één klap kunnen slaan. Zowel de teler in de zomer helpen, als de mensen dat hun huis niet overstroomt in de winter, dat we die regen kunnen opvangen.
5: Er is een staking bij betonfabriek Heidelberg Materials in alle Limburgse vestigingen. De werknemers zijn boos omdat de chauffeurs te veel uren moeten rijden. Voor de zomer heeft een collega zelfs een ongeluk gehad, zegt de liberale vakbond.
7: We staan hier om aan te klagen dat er lange reeksen van 15 uren per dag gereden moet worden bij Interbeton. En de mannen vrezen dat er ongevallen mee gebeuren, gelijk dat het voor de zomer gebeurd is bij een collega. En die is daar zelfs vooraf gedankt geweest, terwijl de directie eigenlijk juist aanmoedigt dat er 15 uur per dag en meer gereden wordt voor bijzondere werven.
5: De gemeente Beernem in West-Vlaanderen schakelt een jager in om overlast door konijnen aan te pakken. Onder meer op een van de begraafplaatsen daar. De konijnen graven er putten, ze eten de struiken op en ze laten uitwerpselen achter. Volgens de gemeente is een jager de enige optie omdat de konijnen zich snel voortplanten. Dat vertelt de schepen van Milieu.
8: Als u dat weet, hoe rap dat een konijn zich voortplant, dat ze bijna om de 30 dagen zwanger kunnen zijn, dan gaat het heel snel natuurlijk. Ik moet wel zeggen, er wordt niet op de begraafplaatsen geschoten. Hé. De veiligheid primeert.
5: Het is vandaag zonnig, later komen er meer wolken en is er ook kans op lichte regen, vooral in het noorden. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw meer dan 30 graden.
9: De tijdloze.
10: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

this make it weird?

0: Feitloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Het lerarentekort lijkt af te nemen. Het afgelopen jaar is het aantal vacatures in het onderwijs afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Directeur Joos van het Xaverius College in Borgerhout ziet dat ook in zijn school. Hij moet nog een paar vacatures invullen, maar het is toch gemakkelijker geworden in vergelijking met vroeger, zegt hij.
2: De puzzel is nog niet volledig gelegd. Bij ons gaat dat over een drietal vacatures. We hebben al een heel aantal vacatures ingevuld gekregen in de periode mei-juni. Maar zeker voor korte vacatures zijn we vandaag nog op zoek naar een aantal mensen. De periode van de zware schaarste, van de droogte in de rivier, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
1: Slechts 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte. De overige 95% moet grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 aan de Europese energienormen te voldoen. Dat zegt de Bouwfederatie in het laatste nieuws. Het gaat om meer dan enkel airco's plaatsen, zegt de Bouwfederatie.
3: Dat is betere isolatie, driedubbele beglazing, betere ventilatie, zonnewering en op het einde dan ook nog airco. Maar de discussie gaat eigenlijk niet alleen over airco's. De discussie gaat voornamelijk wat doe je voordien om de hitte buiten te houden. Zeker voor die kwetsbare mensen is dat belangrijk. Maar dat vereist natuurlijk wel zware ingrepen in de structuur van je ziekenhuizen en woonzorgcentra.
1: Er is een staking bij betonfabriek Heidelberg Materials in alle vestigingen in Limburg. De werknemers zijn boos omdat de chauffeurs te veel uren moeten rijden. Voor de zomer heeft een collega zelfs een ongeluk gehad, zegt de Liberale Vakbond.
4: We staan hier om aan te klagen dat er een lange reeks van 15 uren per dag gereden moet worden bij Interbeton. En de mannen vrezen dat er ongevallen mee gebeuren, gelijk dat het voor de zomer gebeurd is bij een collega. En die is daar zelfs vooraf gedankt geweest, terwijl de directie eigenlijk juist aanmoedigt dat er 15 uren per dag en meer gereden wordt voor bijzondere werven.
1: In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd en zeker 170 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden met bluswagens, vliegtuigen en helikopters. Het is al de tweede natuurbrand bij Athene deze zomer. De vorige raakte pas na 5 dagen onder controle. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en het centrum. Tot 28 graden in het binnenland vandaag en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
0: De tijdloze. Tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Roos.
1: Hallo, ik ben Nadia. Mijn favoriete zomerplaat is Chan Chan van de Buena Vista Social Club, omdat dat mij direct terug katapulteert naar warme, zwoele zomeravonden met heel veel sangria en veel gedans.
2: De tijdloze zomer.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: De Tijdlozen.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag.
3: Er is opnieuw veel kritiek op de baas van de FIFA. De drie grote voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino geschreven. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo onder vuur genomen wordt en de roep om zijn aftreden wordt zo ook luider. Opgeteld vormen de leden van de drie bonden een meerderheid, moest er ooit over zijn aftreden gestemd worden. Het lerarentekort lijkt opnieuw af te nemen. Het afgelopen jaar is het aantal vacatures in het onderwijs afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Directeur Joos van het Xaverius College in Borgerhout ziet dat ook in zijn school. Hij moet nog een paar vacatures invullen, maar het is toch gemakkelijker geworden in vergelijking met vroeger, zegt hij.
4: De puzzel is nog niet volledig gelegd. Bij ons gaat het over een drietal vacatures. We hebben al een heel aantal vacatures ingevuld gekregen in de periode mei-juni. Maar zeker voor korte vacatures zijn we vandaag nog op zoek naar een aantal mensen. De periode van de zware schaarste, van de droogte in de rivier, die periode is echt voorbij.
3: Slechts 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte. De overige 95% moet grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 aan de Europese energienormen te voldoen. Dat zegt de Bouwfederatie in het laatste nieuws. Het gaat om meer dan enkel airco's plaatsen, zegt de Bouwfederatie.
5: Dat is betere isolatie, driedubbele beglazing, betere ventilatie, zonnewering en op het einde dan ook nog airco, maar discussie. Het gaat eigenlijk niet alleen over airco's. De discussie gaat voornamelijk wat doe je voordien om de hitte buiten te houden. Zeker voor die kwetsbare mensen is dat belangrijk. Maar dat vereist natuurlijk wel zware ingrepen in de structuur van je ziekenhuizen en woonzorgcentra.
3: En in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien nu woensdag. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten. Of evacuaties. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en het centrum, tot 28 graden in het binnenland vandaag en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: De Tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
4: Er komen minder imams werken in Vlaanderen. Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Zohal Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren er dat maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regels voor zo'n imam zijn strenger geworden omdat de regering wil verhinderen dat buitenlandse overheden meer invloed zouden krijgen op onze samenleving. Zo zijn er bijvoorbeeld de Turkse imams die onder toezicht staan van Diyanet, zegt Demir.
5: Diyanet is het Turkse ministerie voor religieuze zaken. Zij vallen onder die wetgeving in Turkije. En dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk als zij mensen naar hier sturen en zij worden ook betaald door hen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat maakt het dan heel moeilijk om hier natuurlijk voeling te hebben met onze verlichtingswaarden en onze democratie.
4: De afgelopen maand juli was de op 1 na warmste julimaand ooit gemeten. Dat zegt de Europese Klimaatdienst in haar maandrapport. En in Zuid-Europa is het ook steeds vaker heet en droog weer, waardoor er grote bosbranden ontstaan. Dat zegt ook klimaatwetenschapper Wim Thierry.
6: Dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
4: En in Griekenland is er opnieuw een natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd en zeker 170 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden met bluswagens, vliegtuigen en helikopters. Het is al de 2e natuurbrand bij Athene deze zomer. De vorige geraakte pas na 5 dagen onder controle. En de 3 grote voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino geschreven. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo onder vuur genomen wordt en de roep om zijn aftreden wordt zo ook luider. Opgeteld vormen de 3 leden van de bonden een meerderheid, moest er ooit over zijn aftreden gestemd worden. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en het centrum, tot 28 graden in het binnenland en 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
7: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: Hallo, ik ben Molly en mijn tijdloos zomerliedje is Ticket naar de zon van Super Diesel, want dat maakt mij super vrolijk en dan zie ik ons allemaal samen met onze vrienden dansen in het zonnetje.
1: De tijdloze zomer.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Go Yellow!
7: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
8: Er komen minder imams werken in Vlaanderen. Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Zohal Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren er dat nog maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regels voor zo'n imam zijn strenger geworden, omdat de regering wil verhinderen dat buitenlandse overheden meer invloed zouden krijgen op onze samenleving, zegt Demir.
9: We controleren niet alleen wat de bedienaars van de erediensten, deze de imams, hier komen doen. Maar we kijken ook door wie dat ze wordt gefinancierd. Want we willen geen buitenlandse financiering, geen buitenlandse inmenging. Omdat we ook vaststellen dat buitenlandse imams ook minder voeling hebben met wat dat hier in onze maatschappij leeft.
8: Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is een vijfde minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder vacatures dan een jaar eerder. En het tekort aan leerkrachten lijkt wat af te nemen. Dat blijkt ook uit die cijfers van de VDAB. Het afgelopen jaar waren er 10% minder vacatures in het onderwijs ten opzichte van het jaar ervoor. De directeur van het Xaverius College in Borgerhout moet nog 3 vacatures opvullen tegen 1 september. Maar dat is nu wat makkelijker in vergelijking met andere jaren, zegt hij. Maar de kwaliteit van de leerkrachten is niet altijd voldoende hoog, zegt hij.
10: We merken soms wel, zeker voor korte vacatures, dat de kwaliteit niet altijd daar is. Mensen die nog nooit voor de klas hebben gestaan, die geen idee hebben van klasmanagement, die moeten toch misschien eerst even nadenken voordat ze zomaar spot-on voor een klas gaan staan. Ik krijg vandaag berichten in mijn mailbox van mensen die zeggen, ik heb nog nooit voor een klas gestaan, ik heb ook geen lerarenopleiding, maar ik wil dat misschien wel eens proberen. Dan denk ik, bezint eer je begint, start eerst met een kwalitatieve lerarenopleiding en dan zal je daarna ongetwijfeld kunnen uitgroeien tot een sterke leerkracht.
8: In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op 1 bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Het bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in het Verenigd Koninkrijk. Dat is 40% minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en in het centrum, tot 28 graden vandaag in het binnenland en 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden en donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
11: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.
12: I gave

0: en...
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Shh, luister.
2: Hey, kom op.
1: De natuur ontwaakt.
2: Oeh.
1: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De Tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there?
1: This is
0: Vic there? Is Vic there?

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
8: ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
10: In Colombia was er een grote aardbeving. De beving in het Zuid-Amerikaanse land had een kracht van 7,4 en was tot in buurland Ecuador te voelen. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota. De gouverneur van de getroffen regio zegt dat er heel wat schade is aan gebouwen en dat er verschillende gewonden zijn. Details over de aardbeving of het aantal gewonden zijn er voorlopig nog niet. Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Zohal Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te komen werken. Vorig jaar waren er dat nog maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regels voor zo'n imam zijn strenger geworden omdat de regering wil verhinderen dat buitenlandse overheden meer invloed zouden krijgen op onze samenleving, zegt Demir.
11: We controleren niet alleen wat dat de bedienaars van de erediensten en deze de imams hier komen doen. Maar we kijken ook door wie dat ze wordt gefinancierd. Want we willen geen buitenlandse financiering, geen buitenlandse inmenging. Omdat we ook vaststellen dat buitenlandse imams ook minder voeling hebben met wat dat hier in onze maatschappij leeft.
10: Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is een vijfde minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder vacatures dan een jaar eerder. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nog nooit eerder staken zoveel migranten op één bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Het bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in het Verenigd Koninkrijk. Dat is 40% minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er komen wat meer wolken deze namiddag, vooral in het westen en in het centrum, tot 28 graden in het binnenland en 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs 35 graden.
7: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten

0: Hey, Kaat hier. Bij een mooi zonsondergang, een terras met een fris pintje, kan voor mij Bittersweet Symphony van The Verve niet ontbreken.
1: De tijdloze zomer.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
3: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
4: In Colombia was er een zware aardbeving. In het westen van het Zuid-Amerikaanse land Colombia is er veel schade door een zware aardbeving. Er is ook sprake van verschillende gewonden. Mieke Strings, wat weet je al?
5: De aardbeving had een kracht van 7,4. Dat is dus bijzonder zwaar. Op beelden is te zien dat verschillende gebouwen zijn ingestort in de stad Cali. Ten westen van hoofdstad Bogota is dat. Zeker 20 gebouwen zouden daar zijn ingestort. En er komen nu ook de eerste meldingen van doden. De burgemeester van het dorpje Manizales, vlakbij Cali, meldt 2 doden. De burgemeester van het stadje Pereira, daar in de buurt, spreekt zelfs over 18 doden. Daar is ook een luchthaven waarvan we beelden zagen en waar het dak van de inkomhal bijna helemaal lijkt te zijn ingestort. Maar het zijn natuurlijk nog maar erg voorlopige cijfers. Nog geen 2 maanden geleden was er ook al die zware aardbeving in buurland Venezuela, waar duizenden doden vielen.
4: Dankjewel, Mieke. En we blijven de situatie daar in Colombia uiteraard opvolgen. Brusselse jongeren hebben het alsmaar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van Actiris, de Brusselse dienst voor werkgelegenheid. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim veel meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Actiris ziet daar verschillende verklaringen voor.
6: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt, dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Arizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
4: En in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water moeten beperken omdat het er zo droog is. Bij tienduizenden inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Er zijn verschillende beperkingen in het land, zegt correspondent Frank Renaud.
7: Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer.
4: Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met temperaturen tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig weer met wat wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden.
1: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
1: Er zijn heel wat doden na de aardbeving in Colombia. Er zijn nu al 22 doden geteld na de zware aardbeving in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. De beving had een kracht van 7,4 en dat is erg veel. Het epicentrum lag in het westen van het land, in de regio rond de stad Cali, de derde grootste stad van het land. Op beelden is te zien dat er veel schade is aan gebouwen. Het dak van een luchthaven zou ingestort zijn en ook de toren van een kathedraal stortte in. Ziekenhuizen melden dat ze overspoeld worden door gewonden. Wouter was op het moment van de beving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum in een berghut bij een lokale koffieboer.
2: We zijn gewoon letterlijk wakker geschud. We voelden trillingen en het begon steeds heftiger en heftiger te worden. En pas na 10 seconden hadden we door dat het een aardbeving was. En heel de cabane schudde zeker 10 centimeter van links naar rechts. Een hele schoorsteen is ingestort, heel de badkamer is in puin. Zelfs als we buiten stonden op het gras, leek het precies alsof we op een luchtkasteel stonden. We sprongen op en neer, hoewel we op vaste grond stonden.
1: Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit de cijfers van Actiris, de Brusselse dienst voor werkgelegenheid. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1.500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Actiris ziet daar verschillende verklaringen voor.
3: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Arizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
1: In Las Vegas in de VS begint op dit moment het proces over de moord op de wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur, 30 jaar geleden. De verdachte die nu terecht staat zou de opdracht voor de moord gegeven hebben en het moordwapen hebben gekocht. Amerika-correspondent Steven de Kranen legt uit wie de verdachte is.
4: Die verdachte is Dwayne Davis, ooit de leider van een beruchte straatbende in Los Angeles. Vanaf 2018 begon Davis in interviews en in zijn memoires uitgebreid op te scheppen over hoe hij de aanslag in 1997 beraamde en het wapen leverde. Daarmee praatte Davis zichzelf uiteindelijk de gevangenis in. De moord op rapper Tupac was het gevolg van een oorlog binnen de Amerikaanse hip-hop scene.
1: Het proces zal zo'n 6 weken duren. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met temperaturen tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig weer met wat wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden.
0: Dit is de Tijdloze. Are you ready?
5: Een hele zomer lang om 6:00 heeft DJ 44 hier zijn vaste stek. En dat betekent dat hij een pak goede platen bij heeft. Van onder andere Red Zebra, het goede doel, Kings of Convenience. Madness ook, Propaganda uit de jaren 80. The Propellerheads met Shirley Bassey en History Repeating komt langs. Maar eerst die heerlijke reggae classic van Desmond Dekker en The Israelites. Geniet ervan.
6: De tijdloze dansant.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Are you ready to party?
2: De tijdloze dansen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go yellow!
8: Okay, party people in the house.
9: De tijdloze dansant.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
5: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
7: Het dodental na de aardbeving in Colombia blijft oplopen. Er zijn nu voorlopig al 74 doden geteld na de zware aardbeving in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. Dat melden plaatselijke media. De beving had een kracht van 7,4 en dat is erg veel. Het epicentrum lag in het westen van het land in de regio rond de stad Cali, de derde grootste stad van het land. Op beelden is te zien dat er veel schade is aan gebouwen en ziekenhuizen melden dat ze overspoeld worden door gewonden. De Vlaming Wouter was op het moment van de beving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum in een berghut bij een lokale koffieboer. Ook daar was de beving goed te voelen en was er even paniek.
8: De lokale boer hier, die had dat nog nooit van heel zijn leven meegemaakt. Dus ja, die zijn daar niet op voorbereid. Die weten ook niet hoe stabiel alle stallen, alle huizen, alle cabannetjes zijn. Heel veel dieren ook. En dus op heel korte tijd moet je natuurlijk proberen zicht te krijgen op wat er gaande is. En wat er schade is of gewonden. Dus ja, ze waren wel in paniek, ja.
7: In Brussel sluit de dakloze opvang aan Tour en Taxis vandaag en morgen uitzonderlijk door een personeelstekort. Op die plaats kunnen onder andere dakloze asielzoekers terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de opvang.
9: Het budget van de humanitaire hulp is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hulp komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
7: En in Las Vegas in de VS is een uurtje geleden het proces begonnen over de moord op de wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. De verdachte die nu terecht staat zou de opdracht voor de moord gegeven hebben en het moordwapen hebben gekocht. Amerika-correspondent Steven de Kranen legt uit wie die verdachte is.
10: Die verdachte is Dwayne Davis, ooit de leider van een beruchte straatbende in Los Angeles. Vanaf 2018 begon Davis in interviews en in zijn memoires uitgebreid op te scheppen over hoe hij de aanslag in 1997 beraamde en het wapen leverde. Daarmee praatte Davis zichzelf uiteindelijk de gevangenis in. De moord op rapper Tupac was het gevolg van een oorlog binnen de Amerikaanse hip-hop scene.
7: Het proces zal zo'n 6 weken duren. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met temperaturen tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig weer met wat wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden.
6: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vrijdag verschijnt de man voor de Raadkamer. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 80. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal verder oplopen. Op beelden uit het rampgebied is te zien hoe gebouwen instorten en ook gebouwen te zien die in puin liggen. Vooral de brede regio rond de miljoenenstad Cali is het zwaarst getroffen. Zo net heeft de Colombiaanse regering de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Onze landgenote vertelt wat er gebeurde toen de aarde begon te beven.
3: Ik was aan het slapen en ineens begon mijn hele bed te schudden en kwam er een alarm op mijn telefoon. Mijn ouders hebben ons meteen echt wakker gemaakt en we moesten de trappen af, wat best moeilijk was wanneer heel de grond zit te schudden. Maar we zijn wel gewoon snel buiten geraakt. Iedereen wist al dat hij naar buiten moest, dus de straat was wel vol. En ook wel een beetje paniek omdat het zo lang duurde. Het was echt 2 minuten lang.
0: En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte Progeria. Dat meldt zijn familie in een mededeling. Mensen met Progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende influencer, met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
4: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen omdat ik al 10 jaar lang met de auto rij. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
0: De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met Progeria in ons land. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Hallo, ik ben Hanna en mijn favoriete zomerplaat is Diamonds on the Soles of Our Shoes van Paul Simon, omdat de vibe van het nummer mij echt doet denken aan de zomerzon.
1: De tijdloze zomer.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, nee, goedenavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Dat heeft president De La Espriella zo net bekendgemaakt, die ook de noodtoestand voor de getroffen regio uitriep. De aarde beefde vanmorgen met een kracht van 7,4 en in verschillende steden zijn gebouwen ingestort. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België omdat verschillende luchthavens ook beschadigd zijn.
3: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira waar ik moest vertrekken is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft vanavond zijn medeleven betuigd. Hij roept ook alle Belgen in het getroffen gebied om zich te registreren via Travelers Online. Er zijn voorlopig geen berichten dat er landgenoten bij de slachtoffers zouden zijn. In Lieve-sur-Meuse in de provincie Namen zijn de twee inzittenden van een wagen overleden nadat het voertuig in de Maas terechtkwam en dat gebeurde na een politieachtervolging. De autobestuurder sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde controleren na een vechtpartij bij een nachtwinkel in Jambe. Een speciale interventieeenheid van de politie ging achter het voertuig aan en aan een rotonde in Lieve-sur-Meuse ging het dus mis en reed het voertuig de nabijgelegen Maas in. Korte tijd later konden duikers het wrak lokaliseren. Toen bleek er nog een tweede inzittende te zijn. Hulp kon niet meer baten. Het ging om de 66-jarige bestuurder van het voertuig en zijn zus. Het onderzoek loopt nog. En in Rusland mag oppositiepartij Jabloko niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Dat heeft het Russische Hoge Rechtshof beslist. De partij is de enige in Rusland die de oorlog tegen Oekraïne wil stoppen. Marijn Trio, waarom is Jabloko van de kieslijst gehaald?
4: Een Poetin-getrouw parlementslid had klacht neergelegd bij het Hoge Rechtshof omdat de partij buitenlandse financiering zou krijgen en het auteursrecht zou geschonden hebben door bijvoorbeeld foto's te gebruiken zonder vermelding van de fotograaf. Maar de echte reden was natuurlijk dat anti-oorlogsstandpunt. Hij noemde de oppositiepartij Jabloko verraders die de overgave van Rusland willen en werken voor het Westen. En de rechter gaat daar nu dus in mee en schrapt de partij van de kieslijsten voor de Duma-verkiezingen op 20 september. Iedereen die op een of andere manier tegen de oorlog is of simpelweg pleit voor vrede om levens te sparen, wordt uitgesloten. Vorige maand vluchtte ook al de bekende oppositiepoliticus Boris Nadjezhdin naar Parijs.
2: Oké, dankjewel Marijn. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken ook en dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de regio in Colombia, die getroffen werd door een zware aardbeving vanmorgen, wonen een 120-tal Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding gekregen van Belgische slachtoffers. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4. In verschillende steden storten gebouwen in. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Voorlopig zijn er 111 lichamen geborgen, zo liet de president van Colombia weten. Hij riep ook de noodtoestand uit voor de brede regio rond het epicentrum. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij is nu in een dorpje ten noorden van de hoofdstad Bogota, waar de beving niet zo sterk was. Ook de meeste toeristen die via zijn organisatie door het land reizen, zitten nu niet in het getroffen gebied, zo is dat. Toch krijgt hij veel ongeruste telefoontjes.
3: Natuurlijk merken wij dat wel aan de ongeruste familie, want zeker de mensen die in het Amazonewoud zitten, zij hebben minder signaal, waardoor dat we toch wel al wat ongeruste telefoontjes van familieleden en vrienden van die mensen hebben gekregen. Verder zitten we hier ook met een familie van 4 nu in onze regio. Zij waren op het moment van de aardbeving bij mijn vrouw. Mijn vrouw is een Colombiaanse, dus zij wist perfect wat te doen. Zij wel wat geschrokken, maar uiteindelijk is alles daar ook goed verlopen.
2: In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met een bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. Dat zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
4: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
2: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Isaac Kimeli zo net als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op diezelfde afstand. Op de 100 meter heeft Delphine Nkanza zich geplaatst voor de finale, die later vanavond nog wordt gelopen. Rani Rosius is uitgeschakeld op die afstand. En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte Progeria. Mensen met progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende DJ en influencer met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
5: Ik ga vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen, omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen, omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een hele grote achievement. Dus.
2: De zus van Michiel Amber is nu de enige patiënt met progeria in ons land. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. En nadien 3 dagen met veel zon en opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

dock of Tiger Bay, on the road

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. En we gaan meteen naar Birmingham, naar het Europees kampioenschap atletiek. Want Simon van Glabeke, Delphine Nkansa, heeft voor de eerste Belgische medaille gezorgd. Het is brons geworden.
3: Ja, en dat in een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde. Nkansa maakte eerder vandaag al indruk in de reeks en de halve finales. En in een heel spannende finale ging ze sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Het goud ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt. Op het vorige EK twee jaar geleden bleef de 24-jarige Nkansa nog steken in de halve finales. Later dit toernooi komt ze normaal gezien nog tweemaal in actie op de 200 meter en de 4x100 meter aflossing. Op de gemengde 4x400 meter werd de Belgische ploeg achtste en laatste in de finale. Op de 5000 meter eindigde Isaki Meli als negende. In het hengstzakspringen tenslotte hebben twee Belgische vrouwen zich kunnen plaatsen voor de finale, Ilona Masson en Saria Gies.
2: Dankjewel Simon voor het overzicht. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers bij de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia. Er wonen in de brede regio rond het epicentrum wel een 120-tal Belgen. De aarde beefde met een kracht van 7,4 vanmorgen. Het epicentrum lag niet ver van de miljoenenstad Cali. Voorlopig zijn er volgens de president van Colombia 111 lichamen geborgen, maar die tol kan nog oplopen. Veel gebouwen zijn ingestort, de hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Landgenoot Tim Boschaert organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van de hoofdstad Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn wel erg bezorgd over hun vrienden en familieleden.
4: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
2: In het zuidwesten van Canada, in de provincie British Columbia, woeden nog steeds hevige bosbranden. In de regio zijn al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Onze landgenoot Patrick van Minsel is burgemeester van de gemeente Peachland. Hij moet de crisis daar dus in goede banen leiden en ook hij heeft inwoners van een hele buurt moeten laten evacueren.
5: De hele buurt daar is geëvacueerd tussen 3 en 35. Er is daar een naburige city gebracht, waar ze zijn opgevangen, waar dat ze hotels hebben toebedeeld gekregen. Extra hulp is gekomen in extra watervliegtuigen. Ze hebben ook nu een state of emergency afgekondigd over heel de provincie. Dat maakt het gemakkelijk om resources vrij te maken.
2: Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. Nadien krijgen we 3 dagen met veel zon en temperaturen opnieuw boven de 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plaatsen in Colombia te voelen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er 120 Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar voorlopig is er geen melding van Belgische slachtoffers. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn er wel bezorgd over hun vrienden en familie.
3: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
2: De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Een Duitse verpleegkundige die nu al veroordeeld is voor de moord op 10 patiënten, wordt nu in verband gebracht met nog meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Het Duitse gerecht laat lichamen weer opgraven van vermoedelijke slachtoffers. Nu al 39 in Aken en in Keulen nog eens 7. De man van 45 diende tijdens nachtdiensten zwaarzieke patiënten hoge doses kalmeringsmiddelen toe, soms gecombineerd met pijnstillers. Hij zat al een levenslange straf uit. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen een groep met 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de bergen. De groep bestond uit 36 mensen. Daar waren ook kinderen bij en baby's in kinderwagens. De groep was met een kabelbaan naar boven gegaan en wilde weer naar het dal wandelen, 1000 meter lager. Maar ze raakten van de route af en raakten ook elkaar kwijt, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. De betrokkenen hadden verschillende nationaliteiten. Er zouden 17 Belgen bij zijn. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nsaka voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Nkanza won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
4: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 6 honderdste seconden zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
2: Nog op het EK atletiek is Isaac Kimeli als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Hij is ontgoocheld, maar geeft toe dat hij in het slot snelheid tekort kwam. Die quote komt even niet, die is dan voor straks. Nu het weer. Het blijft droog vannacht en minstens 9 graden bij een overwegend heldere hemel. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig. Vanaf woensdag gaan de maxima alweer 3 dagen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Zo overleed er plaatsen aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
3: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
2: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Gisteravond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was